kuti makuruka anokuruka makuruka achakuruka makuruka iwe vanokuruka.